0: Bogendo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba.
1: Kuluwe kuluwe
2: kuluwe moya
1: kuluwe kuluwe
2: kulu andi nze nyimbe
1: ogini kebinyo
3: kuluwe moya
1: ntuli antongo no binebi lala
3: tuli antongo
1: hey
3: tuli antongo
1: hey
2: tuli
1: ya chongo
3: chongo
1: hey baba norimba bari rimbi bwawo ngaba yimba.